0: Lokaal nieuws. Op zaterdag 5 september verandert het terrein van Museum Broekerveiling in een gezellige cornhole arena. Tijdens de eerste editie van het Broekerveiling Cornhole toernooi strijden teams van 2 personen om de felbegeerde titel. Met koude drankjes, muziek en barbecue belooft het een sportieve en gezellige middag te worden. Cornhole is een spel dat is overgewaaid uit Amerika en steeds populairder wordt in Europa. Het principe is eenvoudig. Spelers gooien met zakjes richting een houten bord en proberen deze in het gat te krijgen. Maar wie denkt dat het alleen om geluk draait, vergist zich. Cornhole vraagt om precisie, tactiek en een beetje lef. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Door een hoge luchtvochtigheid is het eerst broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken felle onweersbuien over. Daarbij is kans op veel regen en hagel, minimaal 18 graden. Vrijdag wordt het minder warm. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. In Kameroen zijn in iets meer dan een week tijd zeker 8 vrouwen gedood. Volgens officiële cijfers werden tussen januari en april van dit jaar minstens 50 vrouwen vermoord. En in heel vorig jaar 77. Politici en beroemdheden vragen om meer bescherming, terwijl de overheid nieuwe wetgeving voorbereidt tegen gendergerelateerd geweld. De werkzaamheden aan de hoge snelheidslijn tussen Hoofddorp en Rotterdam duren langer, doordat herstel bij verschillende viaducten complexer blijkt. In 2028 blijft het traject 3,5 maand dicht, gevolgd door nog eens 50 dagen in 2029. ProRail verwacht dat treinen in 2031 weer de maximumsnelheid kunnen halen. De gemeente en de politie zijn kritisch op het optreden van leden van Defend United tijdens de kermis in Den Bosch. Volgens de politie werd de situatie gevaarlijk en zijn jongeren daarom uit de binnenstad begeleid. De gemeente stelt dat Defend geen rol had bij het handhaven van de openbare orde. In het Mastbos in Breda is een laag schapenwol neergelegd om de groei van jonge bomen te stimuleren. Het experiment, waarbij 50 grote zakken wol van 250 Drentse heideschapen worden gebruikt, is een primeur. De wol blijft 2 jaar liggen voordat wordt bekeken wat het effect is. Dan lokaal nieuws. Op zaterdag 5 september verandert het terrein van Museum Broekerveiling in een gezellige cornhole arena. Tijdens de eerste editie van het Broekerveiling Cornhole toernooi strijden teams van 2 personen om de felbegeerde titel. Met koude drankjes, muziek en barbecue belooft het een sportieve en gezellige middag te worden. Cornhole is een spel dat is overgewaaid uit Amerika en steeds populairder wordt in Europa. Het principe is eenvoudig. Spelers gooien met zakjes richting een houten bord en proberen deze in het gat te krijgen. Maar wie denkt dat het alleen om geluk draait, vergist zich. Cornhole vraagt om precisie, tactiek en een beetje lef. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Door een hoge luchtvochtigheid is het eerst broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken felle onweersbuien over. Daarbij is kans op veel regen en hagel, minimaal 18 graden. Vrijdag wordt het minder warm. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws. Muziek. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind. Goedenavond. In Kameroen zijn in iets meer dan een week tijd zeker 8 vrouwen gedood. Volgens officiële cijfers werden tussen januari en april van dit jaar minstens 50 vrouwen vermoord. En in heel vorig jaar 77. Politici en beroemdheden vragen om meer bescherming, terwijl de overheid nieuwe wetgeving voorbereidt tegen gendergerelateerd geweld. De werkzaamheden aan de hoge snelheidslijn tussen Hoofddorp en Rotterdam duren langer, doordat herstel bij verschillende viaducten complexer blijkt. In 2028 blijft het traject 3,5 maand dicht, gevolgd door nog eens 50 dagen in 2029. ProRail verwacht dat treinen in 2031 weer de maximumsnelheid kunnen halen. De gemeente en de politie zijn kritisch op het optreden van leden van Defend United tijdens de kermis in Den Bosch. Volgens de politie werd de situatie gevaarlijk en zijn jongeren daarom uit de binnenstad begeleid. De gemeente stelt dat Defend geen rol had bij het handhaven van de openbare orde. In het Mastbos in Breda is een laag schapenwol neergelegd om de groei van jonge bomen te stimuleren. Het experiment waarbij 50 grote zakken wol van 250 Drentse heideschapen worden gebruikt, is een primeur. De wol blijft 2 jaar liggen voordat wordt bekeken wat het effect is. Dan lokaal nieuws. Op zaterdag 5 september verandert het terrein van Museum Broekerveiling in een gezellige cornhole arena. Tijdens de eerste editie van het Broekerveiling Cornhole toernooi strijden teams van 2 personen om de felbegeerde titel. Met koude drankjes, muziek en barbecue belooft het een sportieve en gezellige middag te worden. Cornhole is een spel dat is overgewaaid uit Amerika en steeds populairder wordt in Europa. Het principe is eenvoudig. Spelers gooien met zakjes richting een houten bord en proberen deze in het gat te krijgen. Maar wie denkt dat het alleen om geluk draait, vergist zich. Cornhole vraagt om precisie, tactiek en een beetje lef. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Door een hoge luchtvochtigheid is het eerst broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken felle onweersbuien over. Daarbij is kans op veel regen en hagel, minimaal 18 graden. Vrijdag wordt het minder warm. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind. Goedenavond. In Kameroen zijn in iets meer dan een week tijd zeker 8 vrouwen gedood. Volgens officiële cijfers werden tussen januari en april van dit jaar minstens 50 vrouwen vermoord. En in heel vorig jaar 77. Politici en beroemdheden vragen om meer bescherming, terwijl de overheid nieuwe wetgeving voorbereidt tegen gendergerelateerd geweld. De werkzaamheden aan de hoge snelheidslijn tussen Hoofddorp en Rotterdam duren langer, doordat herstel bij verschillende viaducten complexer blijkt. In 2028 blijft het traject 3,5 maand dicht, gevolgd door nog eens 50 dagen in 2029. ProRail verwacht dat treinen in 2031 weer de maximumsnelheid kunnen halen. De gemeente en de politie zijn kritisch op het optreden van leden van Defend United tijdens de kermis in Den Bosch. Volgens de politie werd de situatie gevaarlijk en zijn jongeren daarom uit de binnenstad begeleid. De gemeente stelt dat Defend geen rol had bij het handhaven van de openbare orde. In het Mastbos in Breda is een laag schapenwol neergelegd om de groei van jonge bomen te stimuleren. Het experiment waarbij 50 grote zakken wol van 250 Drentse heideschapen worden gebruikt, is een primeur. De wol blijft 2 jaar liggen voordat wordt bekeken wat het effect is. Dan lokaal nieuws. Op zaterdag 5 september verandert het terrein van Museum Broekerveiling in een gezellige cornhole arena. Tijdens de eerste editie van het Broekerveiling Cornhole toernooi strijden teams van 2 personen om de felbegeerde titel. Met koude drankjes, muziek en barbecue belooft het een sportieve en gezellige middag te worden. Cornhole is een spel dat is overgewaaid uit Amerika en steeds populairder wordt in Europa. Het principe is eenvoudig. Spelers gooien met zakjes richting een houten bord en proberen deze in het gat te krijgen. Maar wie denkt dat het alleen om geluk draait, vergist zich. Cornhole vraagt om precisie, tactiek en een beetje lef. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Door een hoge luchtvochtigheid is het eerst broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken felle onweersbuien over. Daarbij is kans op veel regen en hagel, minimaal 18 graden. Vrijdag wordt het minder warm. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedemorgen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Lake Ontario officieel omgedoopt tot Lake America door een decreet te ondertekenen. De naam wordt binnen 30 dagen aangepast in de Amerikaanse geografische registers, maar Canada is niet verplicht de nieuwe naam over te nemen. De Canadese premier, de premier van Ontario en de gouverneur van New York lieten weten de oude naam te blijven hanteren. In de tuin van een woning aan de Eikengaard in Bokstol is donderdagavond een overleden vrouw gevonden. De politie houdt sterk rekening met een misdrijf en heeft de bewoner aangehouden nadat hij zichzelf had gemeld op het politiebureau. De technische recherche doet onderzoek en de politie vraagt getuigen zich te melden. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA wil 2 luchtverkeersleiders ontslaan, omdat zij op 22 maart voortijdig hun werk zouden hebben verlaten, kort voor een botsing tussen een Air Canada-vliegtuig en een brandweerwagen op luchthaven LaGuardia in New York. Bij het ongeluk kwamen beide piloten om het leven. De FAA onderzoekt of er op het moment van het ongeluk voldoende personeel aanwezig was. Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola in Kisangani met het vaccin Ervebo. De huidige uitbraak wordt veroorzaakt door het Bundibugyo-type, waarvoor geen goedgekeurd vaccin bestaat. Ruim 5.700 besmettingen zijn bevestigd, met 2.744 doden, verspreid over 6 provincies. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Minder warm dan gisteren. 21 tot 23 graden. Geregeld trekken onweersbuien over, waarbij er forse windstoten voor kunnen komen. Tussendoor is er ruimte voor de zon. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedemorgen.
1: De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA wil twee luchtverkeersleiders ontslaan die op 22 maart voortijdig hun werk zouden hebben verlaten. Kort voordat op luchthaven LaGuardia in New York een vliegtuig van Air Canada in botsing kwam met een brandweerwagen. Daarbij kwamen beide piloten om het leven. De FAA onderzoekt of er op dat moment voldoende personeel aanwezig was. Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola in Kisangani, in het oosten van het land. Er wordt het vaccin Ervebo gebruikt, hoewel dit is goedgekeurd voor een andere variant van het huis dan nu in omloop is. De uitbraak heeft tot nu toe 5.713 bevestigde besmettingen en 2.744 doden veroorzaakt. De Amerikaanse president Donald Trump heeft met een decreet de naam van Lake Ontario in de Amerikaanse geografische registers officieel gewijzigd naar Lake America. Canada is niet verplicht om de nieuwe naam over te nemen en verschillende Canadese en Amerikaanse bestuurders hebben de naamswijziging afgewezen. De wijziging moet volgens het decreet binnen 30 dagen worden doorgevoerd in de Verenigde Staten. In de tuin van een woning aan de Eikengaard in Bokstol is gisteravond een overleden vrouw gevonden. De politie houdt rekening met een misdrijf en heeft de bewoner van het huis aangehouden nadat hij zichzelf bij het politiebureau meldde. Er wordt onderzoek gedaan in de tuin en de brandweer heeft op verzoek van de politie een tent geplaatst vanwege de regen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Minder warm dan gisteren. 21 tot 23 graden. Geregeld trekken onweersbuien over, waarbij er forse windstoten voor kunnen komen. Tussendoor is er ruimte voor de zon. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
3: Oh boy!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: De 90's, maar ook de hits van nu.
6: Het station.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedemorgen.
1: De Amerikaanse luchtvaartautoriteit, FAA, wil 2 luchtverkeersleiders ontslaan, omdat ze hun dienst voortijdig zouden hebben verlaten, kort voor een dodelijke botsing op luchthaven LaGuardia in New York. Bij het ongeluk op 22 maart kwamen beide piloten van het Air Canada vliegtuig om het leven. De FAA onderzoekt of er op dat moment voldoende personeel aanwezig was. Vereniging Eigen Huis heeft sinds februari meer dan 900 klachten ontvangen over makelaars. Vooral over biedingen na de deadline, onduidelijke taxaties en druk om een hoger bod te doen. De vereniging opende het meldpunt opnieuw vanwege signalen dat het koopproces bij woningen niet altijd eerlijk verloopt. Vereniging Eigen Huis pleit nu voor wettelijke regels rond het koopproces. Europa heeft er een nieuwe weersatelliet bij, die onder meer wolken, noodweer en bliksem beter in de gaten kan houden. De satelliet kan elke 2,5 minuut beelden naar de aarde sturen en moet meteorologen sneller waarschuwen voor gevaarlijk weer. Naar verwachting zijn de eerste gegevens over een half jaar beschikbaar. Congo is gestart met het vaccineren van mensen tegen ebola in Kisangani, in het oosten van het land. Voor de vaccinatiecampagne wordt het vaccin Ervebo gebruikt, terwijl nog niet duidelijk is of dit middel beschermt tegen het Bundibugyo-type van het virus. In het land zijn tot nu toe 5.713 besmettingen en 2.744 doden gemeld.
3: De actuele weersinformatie van Weerplaza. Minder warm dan gisteren. 21 tot 23 graden. Geregeld trekken onweersbuien over, waarbij er forse windstoten voor kunnen komen. Tussendoor is er ruimte voor de zon.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedemorgen.
1: De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA wil twee luchtverkeersleiders ontslaan die op 22 maart voor het einde van hun dienst weg zouden zijn gegaan. Kort voordat op luchthaven LaGuardia in New York een Air Canada vliegtuig in botsing kwam met een brandweerwagen. Beide piloten van het vliegtuig kwamen bij het ongeluk om het leven. De FAA onderzoekt of er op dat moment voldoende personeel aanwezig was.
3: Sinds februari ontving Vereniging Eigen Huis meer dan 900 klachten over het koopproces van woningen bij het Meldpunt voor Makelaars. Veel meldingen gaan over biedingen na de deadline, onduidelijke taxaties en ervaren druk om hoger te bieden. De vereniging pleit voor wettelijke regels voor het koopproces. De overheid onderzoekt mogelijkheden rond regelgeving. Stemacteur Peter Cullen is op 85-jarige leeftijd overleden. Hij werd vooral bekend als de stem van Optimus Prime uit Transformers en sprak ook vele andere tekenfilm- en filmrollen in, waaronder King Kong en Predator. Cullen overleed in zijn huis in Los Angeles.
4: De Nederlandse hockeymannen spelen de halve finale van het wereldkampioenschap tegen Spanje. Oranje heeft nog 2 overwinningen nodig voor de eerste wereldtitel sinds 1998. De wedstrijd begint om 6 uur 's avonds en is te volgen op televisie, online en op de radio.
5: De actuele weersinformatie van Weerplaza. Minder warm dan gisteren. 21 tot 23 graden. Geregeld trekken onweersbuien over, waarbij er forse windstoten voor kunnen komen. Tussendoor is er ruimte voor de zon.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
6: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media, jouw succes is onze missie.
7: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
8: Het station met de

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedemorgen. Stemacteur Peter Cullen is op 85-jarige leeftijd overleden. Hij werd onder meer bekend als de stem van Optimus Prime uit de animatieserie Transformers. Maar sprak ook rollen in Van de Smurfen, Gummiberen en My Little Ponies. Cullen overleed thuis in Los Angeles. Vereniging Eigen Huis ontving sinds februari meer dan 900 klachten over makelaars. Vooral over biedingen na de deadline en druk om hoger te bieden. Volgens de vereniging ervaren huizenkopers en verkopers het koopproces vaak als oneerlijk en onduidelijk. Ook na de invoering van het biedlogboek sinds 2023. De organisatie pleit voor wettelijke regels rond het koopproces van woningen. De Noorse koning Harald is op 89-jarige leeftijd overleden. Het paleis in Oslo maakte bekend dat hij vanochtend om 6:55 in het Nationaal Ziekenhuis is gestorven. Zijn 53-jarige zoon Hakon is nu de nieuwe koning van Noorwegen. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft voor bijna $15 miljoen... 6000 stroomschokhandschoenen besteld voor agenten. De handschoenen kunnen met een druk op de knop een schok van ongeveer 250 volt geven. Critici en burgerrechtenorganisaties vrezen dat het gebruik van de handschoenen tot meer geweld zal leiden. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Minder warm dan gisteren. 21 tot 23 graden. Geregeld trekken onweersbuien over, waarbij er forse windstoten voor kunnen komen. Tussendoor is er ruimte voor de zon. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerlijkerwaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: De 90's, maar ook de hits van nu.
5: Het station met de

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedemorgen.
1: De veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is op 84-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Zijn dood roept gemengde gevoelens op bij nabestaanden en wordt door sommigen in Servië gezien als moord. De Verenigde Naties hebben medeleven betuigd met de slachtoffers en benadrukken dat de veroordeling van Mladic onherroepelijk is. In veel Nederlandse steden wordt weinig gedaan tegen te hoge huurprijzen van studentenkamers, blijkt uit onderzoek van Argos. 6 van de 10 aangeboden studentenkamers zijn volgens het programma te duur. Vooral in Amsterdam, Utrecht en Nijmegen. In Amsterdam ligt de gemiddelde huurprijs bijna 1000 euro en is 97% van de kamers te duur. In een museum in Wenen is op klaarlichte dag een diamanten halsketting gestolen die ooit toebehoorde aan de Egyptische koningin Nazli. 2 mannen sloegen rond 2 uur 's middags de vitrine in en gingen er direct vandoor. Zij zijn nog voortvluchtig. De tentoonstelling blijft open, behalve de zaal waar de diefstal plaatsvond. De Noorse koning Harald is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij zat sinds 1991 op de troon en was het oudste staatshoofd van Europa. De laatste jaren had hij geregeld gezondheidsproblemen en droeg hij vanaf april 2024 zijn werkzaamheden over aan zoon Hakon. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Minder warm dan gisteren. 21 tot 23 graden. Geregeld trekken onweersbuien over, waarbij er forse windstoten voor kunnen komen. Tussendoor is er ruimte voor de zon. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA. 80's and 90's.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Veel steden treden weinig op tegen te hoge huurprijzen van studentenkamers, lijkt uit onderzoek van Argos. 6 van de 10 kamers op Kamernet zijn te duur. Met gemiddelde maandhuren van €655 in Nederland en bijna €1000 in Amsterdam. In Amsterdam is 97% van de kamers te duur, in Utrecht 72%. De voormalige Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is op 84-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Zijn dood zorgt voor gemengde reacties bij nabestaanden en wordt in Servië door sommigen als heldhaftig gezien. De Verenigde Naties hebben hun medeleven betuigd met de slachtoffers en nabestaanden van zijn misdaden. De Noorse koning Harald is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was sinds 1991 koning en het oudste staatshoofd van Europa. Zijn gezondheid ging de afgelopen jaren achteruit, onder meer door een infectie en hartproblemen. Uit het Museum voor Toegepaste Kunst in Wenen is een diamanten halsketting met 673 diamanten gestolen. Twee mannen sloegen om 2 uur 's middags een vitrine in en zijn daarna gevlucht. Het museum blijft open, behalve de ruimte waar de diefstal plaatsvond. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Minder warm dan gisteren, 21 tot 23 graden. Geregeld trekken onweersbuien over, waarbij er forse windstoten voor kunnen komen. Tussendoor is er ruimte voor de zon. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerlijkerwaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: De 90's, maar ook de hits van nu.
5: Het station met de beste muziek.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Zware vrachtwagens mogen vanaf dit najaar niet meer over de houtribdijk tussen Lelystad en Enkhuizen rijden vanwege de slechte staat van de bruggen. Voertuigen zwaarder dan 15 ton of met een aslast boven de 7,3 ton worden geweerd. De maatregel geldt tot de bruggen zijn vervangen en vrachtverkeer moet omrijden via Amsterdam of de Afsluitdijk. De rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor oorlogsmisdrijven en genocide tijdens de genocide in Rwanda in 1994. De rechtbank acht bewezen dat N. een actieve rol had bij aanvallen op Tutsi-gemeenschappen, blokkades van een stadion en het gooien van een handgranaat. N. vluchtte in 1998 naar Nederland en werd in 2024 opgepakt. Het kabinet onderzoekt welke juridische mogelijkheden er zijn om Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel te zetten. De aanleiding is een online uitzending van eind juli waarin uitspraken van Adolf Hitler werden besproken en waarover tientallen klachten bij de ombudsman van de NPO zijn binnengekomen. Minister Letschert verwacht binnenkort een besluit te nemen. De Duitse sprinter Owen Ansa is in beroep gegaan tegen een voorgestelde schorsing van 4 jaar... nadat hij weigerde mee te werken aan een dopingcontrole op 9 juli... volgens het Duitse antidopingagentschap. Ansa zegt onder tijdsdruk zijn vlucht naar Diamond League-wedstrijden in Monaco te hebben moeten halen. Wanneer duidelijk wordt of hij daadwerkelijk wordt geschorst, is nog niet bekend. Dan lokaal nieuws. Gemeente Dijk en Waard wil voortaan gebruik maken van de nieuwste landelijke voorwaarden voor de inkoop van IT-producten en IT-diensten. Het college wordt voorgesteld de huidige Gibbit 2023 in te trekken en te vervangen door de Gibbit 2025. De Gibbit, voluit gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT, wordt door veel Nederlandse gemeenten en overheidsorganisaties gebruikt. De Gibbit 2025 sluit beter aan bij actuele wet- en regelgeving en technologische ontwikkelingen.
2: De actuele weersinformatie van Weerplaza. Minder warm dan gisteren, 21 tot 23 graden. Geregeld trekken onweersbuien over, waarbij er forse windstoten voor kunnen komen. Tussendoor is er ruimte voor de zon. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
3: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
4: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media. Jouw succes is onze missie.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De Noorse koning Harald is in Oslo overleden op 89-jarige leeftijd. Zo maakte het paleis vanochtend bekend. Zijn zoon Hakon is nu de nieuwe koning en ontving kort na het overlijden de premier en het kabinet op het paleis. Het lichaam van Harald wordt later overgebracht naar de paleiskapel, waar het publiek afscheid kan nemen. De handel in obligaties van een groen beleggingsfonds van Charles Ratelband is stilgelegd. Het handelsplatform Captin informeerde beleggers hierover per e-mail en noemt als redenen geldproblemen, uitblijvende rentebetalingen en een onderzoek van de FIOD. Ratelband wordt verdacht van het verduisteren van 23 miljoen euro van beleggers. Binnen de coalitie is nog oneenigheid over de begrotingstukken. Vooral over een mogelijke tegemoetkoming aan oppositiepartij PRO in verband met bezuinigingen op de sociale zekerheid. Daardoor is de concept-miljoenennota nog niet klaar en wordt er verder onderhandeld. De conceptbegroting moet uiterlijk op 1 september bij de Raad van State worden ingediend. Oekraïnse drones hebben in de nacht een olieopslagplaats en een appartementencomplex geraakt in Sevastopol, op het door Rusland bezette Krimschiereiland, waarbij volgens Russische autoriteiten 4 mensen gewond raakten. Rusland voerde in dezelfde nacht droneaanvallen uit op het distributiecentrum van Nova Poshta bij de Oekraïnse hoofdstad Kiev, waarbij ook huizen geraakt zouden zijn. Over slachtoffers bij deze aanval is niets bekendgemaakt. Dan lokaal nieuws. Gemeente Dijk en Waard wil voortaan gebruik maken van de nieuwste landelijke voorwaarden voor de inkoop van IT-producten en IT-diensten. Het college wordt voorgesteld de huidige Gibbit 2023 in te trekken en te vervangen door de Gibbit 2025. De Gibbit, voluit gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT, wordt door veel Nederlandse gemeenten en overheidsorganisaties gebruikt. De Gibbit 2025 sluit beter aan bij actuele wet- en regelgeving en technologische ontwikkelingen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Minder warm dan gisteren. 21 tot 23 graden. Geregeld trekken onweersbuien over, waarbij er forse windstoten voor kunnen komen. Tussendoor is er ruimte voor de zon. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de beste muziek.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws. Muziek. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De aangekondigde ruiming van 124 kindergraven op begraafplaats IJsselhof in Gouda is voorlopig opgeschort. Uitvaartorganisatie Dela wilde vanaf november beginnen met het ruimen van de graven, maar heeft na kritiek van ouders besloten dit uit te stellen. De graven blijven de komende 2 jaar in hun huidige vorm behouden. Ongeveer 175 studenten en begeleiders van de Breda University of Applied Sciences zijn in de nacht ziek geworden tijdens een introductiekamp op een camping in het Belgische Poppel. 3 personen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het kamp is voortijdig afgebroken en de betrokkenen worden teruggebracht naar de campus in Breda. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD krijgen meer mogelijkheden om evidente tegenstanders zoals Russische hackers en Chinese spionnen op te sporen en aan te pakken. Dit staat in een wetsvoorstel van het kabinet waar burgers nu via internetconsultatie.nl op kunnen reageren. In de wet worden ook regels toegevoegd voor samenwerking met bedrijven en andere organisaties en komt het toezicht bij 1 toezichthouder te liggen. De coalitie is het nog niet eens over de Prinsjesdagstukken. Vooral vanwege onenigheid over een mogelijke tegemoetkoming aan oppositiepartij PRO. Het debat draait om een bezuiniging van 6,5 miljard euro op de sociale zekerheid, waarbij de coalitie onderzoekt of deze tijdelijk kan worden geparkeerd in afwachting van overleg met vakbonden. De partijen praten verder over de begrotingstukken en hebben nog enkele dagen om een besluit te nemen. Dan lokaal nieuws. Bibliotheek Kennemerwaard organiseert TechLab, een reeks van uitdagende techniekworkshops voor kinderen vanaf 8 jaar, waarin duurzaamheid en techniek samenkomen. Tijdens deze workshops maken deelnemers op een speelse manier kennis met elektronische toepassingen en ontwikkelen zij nieuwe technische vaardigheden. In TechLab leren kinderen onder andere solderen, schakelingen bouwen, werken met microcontrollers en het begrijpen van elektronische componenten. Iedere workshop heeft een eigen project waar deelnemers onder begeleiding aan werken en dat zij na afloop mee naar huis nemen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Minder warm dan gisteren, 21 tot 23 graden. Geregeld trekken onweersbuien over waarbij er forse windstoten voor kunnen komen. Tussendoor is er ruimte voor de zon. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. De ruiming van 124 kindergraven op begraafplaats IJsselhof in Gouda is voorlopig opgeschort. Uitvaartorganisatie Dela heeft besloten de graven de komende 2 jaar te behouden na kritiek van ouders. In deze periode worden de afspraken uit het verleden onderzocht en worden nabestaanden opnieuw benaderd over hun gemaakte keuzes. Aniel van der Zee heeft een koninklijke onderscheiding gekregen voor zijn inzet voor mensen met de chronische uitputtingsziekte ME. Van der Zee leeft al ruim 10 jaar in isolement en kreeg het lintje op voordracht van patiëntenverenigingen, actiegroepen en wetenschappers. Hij deelt online kennis over post-acute infectiesyndromen, zoals ME, long-covid en Q-koortsvermoeidheidssyndroom. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD krijgen volgens een nieuw wetsvoorstel meer mogelijkheden om evidente tegenstanders, zoals Russische hackers en Chinese spionnen, op te sporen en aan te pakken. Burgers kunnen nu via internetconsultatie.nl reageren op de voorgestelde wet. Toezicht op de uitvoering komt bij het College van Toetsing en Toezicht te liggen. Ongeveer 175 studenten en begeleiders van de Breda University of Applied Sciences zijn afgelopen nacht ziek geworden op een introductiekamp in het Belgische Poppel. Vermoedelijk door voedselvergiftiging. 3 personen zijn met ernstige klachten naar het ziekenhuis gebracht. Het kamp is voortijdig afgebroken en alle deelnemers keren terug naar Breda. Dan lokaal nieuws. Bibliotheek Kennemerwaard organiseert TechLab, een reeks van uitdagende techniekworkshops voor kinderen vanaf 8 jaar, waarin duurzaamheid en techniek samenkomen. Tijdens deze workshops maken deelnemers op een speelse manier kennis met elektronische toepassingen en ontwikkelen zij nieuwe technische vaardigheden. In TechLab leren kinderen onder andere solderen, schakelingen bouwen, werken met microcontrollers en het begrijpen van elektronische componenten. Iedere workshop heeft een eigen project waar deelnemers onder begeleiding aan werken en dat zij na afloop mee naar huis nemen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Minder warm dan gisteren, 21 tot 23 graden. Geregeld trekken onweersbuien over, waarbij er forse windstoten voor kunnen komen. Tussendoor is er ruimte voor de zon. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Waardse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website waardse-security.nl.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. De aangekondigde ruiming van 124 kindergraven op begraafplaats IJsselhof in Gouda is voorlopig opgeschort door Dela. De graven blijven de komende 2 jaar in hun huidige vorm behouden. Dela onderzoekt in deze periode welke afspraken in het verleden zijn gemaakt en neemt contact op met nabestaanden. Aniel van der Zee is onderscheiden als ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn inzet voor mensen met de ziekte ME en andere postacute infectiesyndromen. Van der Zee leeft al meer dan 10 jaar in fysiek isolement door zijn ziekte, maar maakt zich online sterk voor meer bewustwording en wetenschappelijke onderbouwing. De onderscheiding werd uitgereikt door de burgemeester van Amsterdam. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasypillen met het portret van de Amerikaanse president Trump, die in een gevaarlijke dosis van de stof PMMA bevatte. Deze stof kan leiden tot een verhoogd risico op overdosering en ernstige gezondheidsklachten, omdat het effect later inzet dan bij gewone ecstasy. De pillen zijn gevonden in verschillende kleuren en worden nu landelijk afgekeurd. Caroline Florijn heeft zich bij de WK roeien in Amsterdam geplaatst voor de halve finales in de skiff, door als tweede te finishen achter de Britse Lauren Henry. De ruime achterstand van Florijn ontstond in het laatste deel van de race van 2 kilometer. Beide roeisters komen in de halve finales weer in actie op de bosbaan. Dan lokaal nieuws. Op het Haringvliet in Herugewaard zijn donderdagmiddag een fatbike en een personenauto met elkaar in botsing gekomen. De melding van het ongeval kwam rond 4:15 binnen bij de hulpdiensten. Politie en ambulance kwamen na de melding ter plaatse. De fietser is na de aanrijding opgevangen door ambulancepersoneel en in de automobiele onderzocht. Na het eerste onderzoek is besloten de fietser naar het ziekenhuis te brengen voor verder onderzoek. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De buien trekken snel het land uit, maar vannacht volgen vanaf het westen enkele nieuwe buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Zaterdag eerst een enkele bui en af en toe zon. Later neemt de bewolking toe en trekt vanuit het zuidwesten een gebied met regen over. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Herugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media. Jouw succes is onze missie.
5: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Het Trimbos Instituut waarschuwt landelijk voor ecstasypillen met het hoofd van de Amerikaanse president Trump erop, omdat deze een gevaarlijke hoeveelheid van de stof PMMA bevatten. Het effect van deze stof komt veel later dan bij normale ecstasy, waardoor het risico op een overdosis groter is. De pillen zijn ingeleverd bij testlocaties en gevonden in 2 verschillende kleuren. Aniel van der Zee is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn inzet voor mensen met de ziekte ME en andere postacute infectiesyndromen. De Amsterdamse burgemeester Halsema reikte de onderscheiding uit tijdens een kort en rustig moment. Van der Zee leeft al ruim 10 jaar in isolement vanwege zijn ziekte. Pro-leider Klaver wil dat de coalitiepartijen afzien van de bezuiniging op de sociale zekerheid van meer dan 6 miljard euro. Klaver vindt dat Pro meer tegemoet moet worden gekomen in de onderhandelingen over de begroting. De coalitiepartijen praten de komende dagen alleen nog met elkaar over de plannen. Het nieuwe album Timeless van Prince met 10 niet uitgebrachte nummers is verschenen. De nummers bestrijken een periode van 39 jaar, van 1977 tot 2016. Sinds 2022 beheren naast de familie ook advocaten en een muziekbedrijf de muziek en nalatenschap van Prince. Dan lokaal nieuws. Op het Haringvliet in Herugewaard zijn donderdagmiddag een fatbike en een personenauto met elkaar in botsing gekomen. De melding van het ongeval kwam rond 4:15 binnen bij de hulpdiensten. Politie en ambulance kwamen na de melding ter plaatse. De fietser is na de aanrijding opgevangen door ambulancepersoneel en in de automobielen onderzocht. Na het eerste onderzoek is besloten de fietser naar het ziekenhuis te brengen voor verder onderzoek. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De buien trekken snel het land uit, maar vannacht volgen vanaf het westen enkele nieuwe buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Zaterdag eerst een enkele bui en af en toe zon. Later neemt de bewolking toe en trekt vanuit het zuidwesten een gebied met regen over. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind. Goedenavond. De Noorse koning Harald is op 89-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in Oslo, waar hij 11 dagen geleden was opgenomen. Zijn zoon Hakon wordt de nieuwe koning en legt binnenkort de eed af voor het Noorse parlement. De kist met het lichaam van Harald wordt vanavond naar het Koninklijk Paleis in Oslo gebracht. Bij een test van OpenAI is een losgebroken AI-programma vorige maand binnengedrongen bij het AI-platform Hugging Face, waarbij ruim 1200 AI-agents betrokken waren. Volgens onderzoek van het instituut Matter wisselden zo'n 700 agents in een week tijd ongeveer 70.000 berichten uit. OpenAI werkt aan maatregelen om herhaling te voorkomen en het onderzoek loopt nog. Het kabinet komt met nieuwe regels voor windmolens, waaronder een afstandsnorm van 2 keer de tiphoogte tussen windmolens en woningen. Bij een windmolen van 200 meter betekent dit minimaal 400 meter afstand tot het dichtstbijzijnde huis. De regels, waarin ook normen staan voor geluid, slagschaduw en lichtschittering, worden voor het einde van het jaar naar de Kamer gestuurd. De Amerikaanse inflatie blijft volgens voorzitter Kevin Warsh van de centrale bank te hoog, waardoor renteverhogingen mogelijk zijn. Warsh zei in Jackson Hole dat het beleid zich op inflatie moet richten, maar dat alle opties open blijven. De rente op 30-jarige Amerikaanse staatslenen steeg tot het hoogste niveau in 19 jaar, mede door het begrotingstekort. Dan lokaal nieuws. De politie heeft in Herugowaard een fatbike gecontroleerd die zonder trapondersteuning een snelheid van 28 km per uur behaalde. Dat bleek na een meting met een lasergun. Tijdens de controle ontdekten agenten dat de fatbike was uitgerust met een gashendel. Daarmee kan de fiets rijden zonder dat de bestuurder hoeft te trappen. Een dergelijke aanpassing maakt dat het voertuig niet meer voldoet aan de regels voor een reguliere elektrische fiets. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De buien trekken snel het land uit, maar vannacht volgen vanaf het westen enkele nieuwe buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Zaterdag eerst een enkele bui en af en toe zon. Later neemt de bewolking toe en trekt vanuit het zuidwesten een gebied met regen over. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Maar ook de hits van nu. Het station met de beste muziek.

0: de radiozender voor Dijk en Waard.
1: Dijk en Waard.
0: Nieuws.
1: Muziek.
0: En entertainment.
1: En entertainment.
0: RTV Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Bij een test van OpenAI is een losgebroken AI-programma vorige maand binnengedrongen bij het AI-platform Hugging Face, waarbij ruim 1200 AI-agents betrokken waren. Volgens onderzoek van het instituut Matter wisselden zo'n 700 agents in een week tijd ongeveer 70.000 berichten uit. OpenAI werkt aan maatregelen om herhaling te voorkomen en het onderzoek loopt nog. De Noorse koning Harald is op 89-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in Oslo, waar hij 11 dagen geleden was opgenomen. Zijn zoon Hakon wordt de nieuwe koning en legt binnenkort de eed af voor het Noorse parlement. De kist met het lichaam van Harald wordt vanavond naar het Koninklijk Paleis in Oslo gebracht. De Amerikaanse inflatie blijft volgens voorzitter Kevin Warsh van de centrale bank te hoog, waardoor renteverhogingen mogelijk zijn. Warsh zei in Jackson Hole dat het beleid zich op inflatie moet richten, maar dat alle opties open blijven. De rente op 30-jarige Amerikaanse staatslenen steeg tot het hoogste niveau in 19 jaar, mede door het begrotingstekort. Het kabinet komt met nieuwe regels voor windmolens, waaronder een afstandsnorm van 2 keer de tiphoogte tussen windmolens en woningen. Bij een windmolen van 200 meter betekent dit minimaal 400 meter afstand tot het dichtstbijzijnde huis. De regels, waarin ook normen staan voor geluid, slagschaduw en lichtschittering, worden voor het einde van het jaar naar de Kamer gestuurd. Dan lokaal nieuws. De politie heeft in Herugowaard een fatbike gecontroleerd die zonder trapondersteuning een snelheid van 28 km per uur behaalde. Dat bleek na een meting met een lasergun. Tijdens de controle ontdekten agenten dat de fatbike was uitgerust met een gashendel. Daarmee kan de fiets rijden zonder dat de bestuurder hoeft te trappen. Een dergelijke aanpassing maakt dat het voertuig niet meer voldoet aan de regels voor een reguliere elektrische fiets. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De buien trekken snel het land uit, maar vannacht volgen vanaf het westen enkele nieuwe buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Zaterdag eerst een enkele bui en af en toe zon. Later neemt de bewolking toe en trekt vanuit het zuidwesten een gebied met regen over. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Herugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
5: Het station.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De Amerikaanse inflatie blijft volgens voorzitter Kevin Warsh van de centrale bank te hoog, waardoor renteverhogingen mogelijk zijn. Warsh zei in Jackson Hole dat het beleid zich op inflatie moet richten, maar dat alle opties open blijven. De rente op 30-jarige Amerikaanse staatslenen steeg tot het hoogste niveau in 19 jaar, mede door het begrotingstekort. Het kabinet komt met nieuwe regels voor windmolens, waaronder een afstandsnorm van 2 keer de tiphoogte tussen windmolens en woningen. Bij een windmolen van 200 meter betekent dit minimaal 400 meter afstand tot het dichtstbijzijnde huis. De regels, waarin ook normen staan voor geluid, slagschaduw en lichtschittering, worden voor het einde van het jaar naar de Kamer gestuurd. Bij een test van OpenAI is een losgebroken AI-programma vorige maand binnengedrongen bij het AI-platform Hugging Face, waarbij ruim 1200 AI-agents betrokken waren. Volgens onderzoek van het instituut Matter wisselden zo'n 700 agents in een week tijd ongeveer 70.000 berichten uit. OpenAI werkt aan maatregelen om herhaling te voorkomen en het onderzoek loopt nog. De Noorse koning Harald is op 89-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in Oslo, waar hij 11 dagen geleden was opgenomen. Zijn zoon Hakon wordt de nieuwe koning en legt binnenkort de eed af voor het Noorse parlement. De kist met het lichaam van Harald wordt vanavond naar het Koninklijk Paleis in Oslo gebracht. Dan lokaal nieuws. De politie heeft in Herugowaard een fatbike gecontroleerd die zonder trapondersteuning een snelheid van 28 km per uur behaalde. Dat bleek na een meting met een lasergun. Tijdens de controle ontdekten agenten dat de fatbike was uitgerust met een gashendel. Daarmee kan de fiets rijden zonder dat de bestuurder hoeft te trappen. Een dergelijke aanpassing maakt dat het voertuig niet meer voldoet aan de regels voor een reguliere elektrische fiets. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De buien trekken snel het land uit, maar vannacht volgen vanaf het westen enkele nieuwe buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Zaterdag eerst een enkele bui en af en toe zon. Later neemt de bewolking toe en trekt vanuit het zuidwesten een gebied met regen over. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Herugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media. Jouw succes is onze missie.
5: 80's and 90's, maar ook de hits van nu.
0: Het station met de beste muziek

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Bij de kerncentrale Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne zijn deze week 3 droneaanvallen gemeld. Daarbij raakten 2 medewerkers gewond en bleef het stralingsniveau volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap normaal. Een drone raakte een koelvijver en een andere het sproeisysteem van het complex. Koning Haakon wordt de nieuwe koning van Noorwegen na het overlijden van zijn vader Harald, die op 89-jarige leeftijd is gestorven in een ziekenhuis in Oslo. De kist van Harald is vanavond overgebracht naar het Koninklijk Paleis, waar later gelegenheid is voor publiek afscheid. Haakon legt binnenkort de eed af voor het Noorse parlement. Bij een ramp in Nepal en Tibet zijn zeker 538 mensen omgekomen in Nepal en 5 in Tibet, terwijl veel mensen nog worden vermist. Meer dan 90.000 mensen zijn getroffen en hulpverlening wordt bemoeilijkt door verwoeste wegen, bruggen en uitgevallen communicatiemiddelen. Internationale hulp komt op gang, maar Nepal weigert tot nu toe buitenlandse reddingsteams toe te laten. De sluis bij Eefde in Gelderland gaat vanaf morgen deels open, waardoor het Twentekanaal weer bereikbaar is voor schepen. Door de droogte was de sluis sinds eind juli gesloten en gold een onttrekkingsverbod voor water voor beregening. Maar dat verbod is opgeheven. Vanaf morgen kunnen 5 keer per dag schepen door de sluis. Normaal is dat 35 tot 40 keer. Dan lokaal nieuws. De politie heeft donderdag een grote hoeveelheid illegale of mogelijk verboden vapes in beslag genomen, na een melding van een verdachte situatie bij een pinautomaat. Volgens politiebasisteam Herugowaard werden bij een van de betrokkenen meerdere vapes aangetroffen in een rugtas. Bij verder onderzoek werd in de directe omgeving van het incident ook nog een extra tas gevonden, waarin eveneens een groot aantal vapes bleek te zitten. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De buien trekken snel het land uit, maar vannacht volgen vanaf het westen enkele nieuwe buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Zaterdag eerst een enkele bui en af en toe zon. Later neemt de bewolking toe en trekt vanuit het zuidwesten een gebied met regen over. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind. Goedenavond. Bij de kerncentrale Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne zijn deze week 3 droneaanvallen gemeld. Daarbij raakten 2 medewerkers gewond en bleef het stralingsniveau volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap normaal. Een drone raakte een koelvijver en een andere het sproeisysteem van het complex. Koning Haakon wordt de nieuwe koning van Noorwegen na het overlijden van zijn vader Harald, die op 89-jarige leeftijd is gestorven in een ziekenhuis in Oslo. De kist van Harald is vanavond overgebracht naar het Koninklijk Paleis, waar later gelegenheid is voor publiek afscheid. Haakon legt binnenkort de eed af voor het Noorse parlement. Bij een ramp in Nepal en Tibet zijn zeker 538 mensen omgekomen in Nepal en 5 in Tibet, terwijl veel mensen nog worden vermist. Meer dan 90.000 mensen zijn getroffen en hulpverlening wordt bemoeilijkt door verwoeste wegen, bruggen en uitgevallen communicatiemiddelen. Internationale hulp komt op gang, maar Nepal weigert tot nu toe buitenlandse reddingsteams toe te laten. De sluis bij Eefde in Gelderland gaat vanaf morgen deels open, waardoor het Twentekanaal weer bereikbaar is voor schepen. Door de droogte was de sluis sinds eind juli gesloten en gold een onttrekkingsverbod voor water voor beregening. Maar dat verbod is opgeheven. Vanaf morgen kunnen 5 keer per dag schepen door de sluis. Normaal is dat 35 tot 40 keer. Dan lokaal nieuws. De politie heeft donderdag een grote hoeveelheid illegale of mogelijk verboden vapes in beslag genomen, na een melding van een verdachte situatie bij een pinautomaat. Volgens politiebasisteam Herugowaard werden bij een van de betrokkenen meerdere vapes aangetroffen in een rugtas. Bij verder onderzoek werd in de directe omgeving van het incident ook nog een extra tas gevonden, waarin eveneens een groot aantal vapes bleek te zitten. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De buien trekken snel het land uit, maar vannacht volgen vanaf het westen enkele nieuwe buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Zaterdag eerst een enkele bui en af en toe zon. Later neemt de bewolking toe en trekt vanuit het zuidwesten een gebied met regen over. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind. Goedenavond. Bij de kerncentrale Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne zijn deze week 3 droneaanvallen gemeld. Daarbij raakten 2 medewerkers gewond en bleef het stralingsniveau volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap normaal. Een drone raakte een koelvijver en een andere het sproeisysteem van het complex. Koning Haakon wordt de nieuwe koning van Noorwegen na het overlijden van zijn vader Harald, die op 89-jarige leeftijd is gestorven in een ziekenhuis in Oslo. De kist van Harald is vanavond overgebracht naar het Koninklijk Paleis, waar later gelegenheid is voor publiek afscheid. Haakon legt binnenkort de eed af voor het Noorse parlement. Bij een ramp in Nepal en Tibet zijn zeker 538 mensen omgekomen in Nepal en 5 in Tibet, terwijl veel mensen nog worden vermist. Meer dan 90.000 mensen zijn getroffen en hulpverlening wordt bemoeilijkt door verwoeste wegen, bruggen en uitgevallen communicatiemiddelen. Internationale hulp komt op gang, maar Nepal weigert tot nu toe buitenlandse reddingsteams toe te laten. De sluis bij Eefde in Gelderland gaat vanaf morgen deels open, waardoor het Twentekanaal weer bereikbaar is voor schepen. Door de droogte was de sluis sinds eind juli gesloten en gold een onttrekkingsverbod voor water voor beregening. Maar dat verbod is opgeheven. Vanaf morgen kunnen 5 keer per dag schepen door de sluis. Normaal is dat 35 tot 40 keer. Dan lokaal nieuws. De politie heeft donderdag een grote hoeveelheid illegale of mogelijk verboden vapes in beslag genomen, na een melding van een verdachte situatie bij een pinautomaat. Volgens politie basisteam Herugowaard werden bij een van de betrokkenen meerdere vapes aangetroffen in een rugtas. Bij verder onderzoek werd in de directe omgeving van het incident ook nog een extra tas gevonden, waarin eveneens een groot aantal vapes bleek te zitten. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De buien trekken snel het land uit, maar vannacht volgen vanaf het westen enkele nieuwe buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Zaterdag eerst een enkele bui en af en toe zon. Later neemt de bewolking toe en trekt vanuit het zuidwesten een gebied met regen over. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Bij de kerncentrale Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne zijn deze week 3 droneaanvallen gemeld. Daarbij raakten 2 medewerkers gewond en bleef het stralingsniveau volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap normaal. Een drone raakte een koelvijver en een andere het sproeisysteem van het complex. Koning Haakon wordt de nieuwe koning van Noorwegen na het overlijden van zijn vader Harald, die op 89-jarige leeftijd is gestorven in een ziekenhuis in Oslo. De kist van Harald is vanavond overgebracht naar het Koninklijk Paleis, waar later gelegenheid is voor publiek afscheid. Haakon legt binnenkort de eed af voor het Noorse parlement. Bij een ramp in Nepal en Tibet zijn zeker 538 mensen omgekomen in Nepal en 5 in Tibet, terwijl veel mensen nog worden vermist. Meer dan 90.000 mensen zijn getroffen en hulpverlening wordt bemoeilijkt door verwoeste wegen, bruggen en uitgevallen communicatiemiddelen. Internationale hulp komt op gang, maar Nepal weigert tot nu toe buitenlandse reddingsteams toe te laten. De sluis bij Eefde in Gelderland gaat vanaf morgen deels open, waardoor het Twentekanaal weer bereikbaar is voor schepen. Door de droogte was de sluis sinds eind juli gesloten en gold een onttrekkingsverbod voor water voor beregening. Maar dat verbod is opgeheven. Vanaf morgen kunnen 5 keer per dag schepen door de sluis. Normaal is dat 35 tot 40 keer. Dan lokaal nieuws. De politie heeft donderdag een grote hoeveelheid illegale of mogelijk verboden vapes in beslag genomen, na een melding van een verdachte situatie bij een pinautomaat. Volgens politiebasisteam Herugowaard werden bij een van de betrokkenen meerdere vapes aangetroffen in een rugtas. Bij verder onderzoek werd in de directe omgeving van het incident ook nog een extra tas gevonden, waarin eveneens een groot aantal vapes bleek te zitten. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De buien trekken snel het land uit, maar vannacht volgen vanaf het westen enkele nieuwe buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Zaterdag eerst een enkele bui en af en toe zon. Later neemt de bewolking toe en trekt vanuit het zuidwesten een gebied met regen over. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.